bloot mien kinder, dee zit nu door. Und stochen in ihr Ettenrem. Mann, wat ik bi door wat aga.